dat doen ik hier naar de baan. Laat om een maar een fantasie en ik geef je reet mee naar keuken als die waar waai. Die staan het doel is, die staan in den Roosjakker, die vallige winden. Kies, kom maar op mijn